Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

gekleed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, op Marlene, mooie buik en mooie benen. Op Marlene, op Marlene, op Marlene, hoi.

Niemand die nog riep, van hop, Marlene, hop. Alleen de brave vrouwen, van hen die haar aanbaden, wezen haar venijnig, met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar het aden. Het is een echte schande, hoe

alles ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar incognito dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in wilde vlammen. Bij elke beweging, dit lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De opvallende bolvormige watertoren van Meeuwe in Oudsbergen wordt dit najaar grondig gerenoveerd. De watergroep investeert 1,8 miljoen euro in de meer dan 50 jaar oude toren. Onder meer de stalen bol, technische installaties en leidingen worden vernieuwd. Tijdens de werken neemt de watervoorziening voor ruim 10.000 gezinnen geen risico, dankzij de omliggende watertorens. De leerlingen van basisschool Sint Rita, campus Gazo, zijn het schooljaar gestart op een vernieuwde groenere speelplaats. Met het oude kunstgras van STVV werden nieuwe speel- en rustzones aangelegd. Het schoolteam verwelkomde de kinderen bovendien in superheldencapes, als symbool voor de talenten van elk kind. De school wil dit jaar extra inzetten op leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Vandaag blijft het droog met zonnige perioden. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden van onze provincie is een lokale bui niet uitgesloten. Het blijft zacht met temperaturen boven de 20 graden en maxima rond 24 graden in de namiddag.

de Evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.

0: Voor die
1: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goeienavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het nieuwe schooljaar start ook in het volwassenenonderwijs. Bij Sintra PXL in Limburg stijgt het aantal leerlingen in duaal leren met meer dan 30% tot voorlopig 580 inschrijvingen. Ook de avondopleidingen blijven populair met al 6000 cursisten. Opvallend is dat de opleidingen rond bier en alcoholische dranken fors minder studenten aantrekken dan de voorbije jaren. In Heuzezolder is een skybox van ruim 20 ton bovenop de schachtbok van de oude mijn geplaatst. De glazen ruimte moet bezoekers vanaf 50 meter hoogte een uniek uitzicht bieden over de mijnsite en zal ook gebruikt worden voor evenementen. Later deze week wordt ook het nieuwe dak op de historische schachtbok gemonteerd. Vandaag blijft het droog met zonnige perioden. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden van onze provincie is een lokale bui niet uitgesloten. Het blijft zacht met temperaturen boven de 20 graden en maxima rond 24 graden in de namiddag.

0: voor die
1: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goeienavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD-Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonte. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. We krijgen wisselend bewolkt weer aan zee en in het noorden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Kenny Rogers en Doty West met All I Ever Need Is You. Ze zongen deze versie in 1979. Goedemorgen allemaal, welkom alweer. Het is weer tijd voor Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Wij zitten weer klaar met een heleboel leuke plaatjes en tussendoor ook nog een leuke babbel. Trouwens, die plaat van Kenny Rogers en Doty West, dat melodietje ken je wel. En het is ook een hele dikke hit geweest in het Nederlands. Maar ja, wie zong dat ook alweer? En hoe heette het ook alweer? Ik ga je even de tijd geven om erover na te denken. Straks draai ik hem, beloofd in de Nederlandstalige versie, maar eerst even tijd voor Michel Fugue, voor Russ Conway en voor de Dave Clark Five.

En misschien is jouw grote liefde ook wel muziek, net zoals de grote liefde van Lilian Saint-Pierre. Muziek en daarbij een lekker kopje koffie. Wat kan het toch gezellig zijn om zo 's morgens vroeg even naar de radio te luisteren. Naar jouw favoriete radio. 3 jaar en 1 dag jong en boordevol muziek van onder andere John Travolta en Olivia Newton-John.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even
4: alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Voilà, even grasduinen in de Duitsstalige popmuziek. De jeugdjaren van de Duitsstalige popmuziek in 1970 scoorde Chris Roberts met Ich bin verliebt in die Liebe. En in 1977 was het de beurt aan Glen Campbell. Sudden Nights.

Mavericks met Blame It On Your Heart. En wat kunnen die mensen toch prachtige muziek maken. Ja, zelfs in 2019 nog. Ik weet het, ver buiten onze comfortzone. Maar zo'n leuke plaat, dat mogen we toch niet missen hier bij Ludo. Nu tijd voor drie op een rij en we beginnen met The Move. En daar staan de bloemen in de regen. Op meer plaatsen tegenwoordig, denk ik.

Espresso. De heerlijkste muzikale kop koffie, geserveerd door onze barista van dienst, Ludo Wijn.

Lesson 1, omdat het over het algemeen het eerste riedeltje is wat je leert als je piano leert spelen. En ik denk dat Russ Conway er nog wel lange tijd over gedaan heeft om het te leren zulke piano-virtuoos te worden. In 1962 scoorde hij met deze Lesson 1. Daarvoor Tina Charlson uit Love to Love. En de bloemen in de regen die kwamen van The Move met Flowers in the Rain. En nu hier bij Ludo tijd voor een heel mooi verhaal. Une belle histoire. Michel Fugain.

Na une belle histoire schreven ook deze dames en heren van Tijin een mooi verhaal in 1975. Ding dong. En ze wonnen ermee het Eurovisie Songfestival. Vandaag begonnen we met Kenny Rogers en Doty West. En ik zei, deze plaat ken je wel van in het Nederlands. Een Nederlandstalige uitvoering. En ik heb je wat tijd gegeven om erachter te zoeken welke plaat het is. Ik ga het nog niet verklappen, ik ga ze gewoon draaien. Hier is ze uit 1985.

Ja, ja, wat een hit was dat, hè? 1985, de Nederlandse vertaling van All I Ever Need Is You. Ik meen het, van André Hazes. En trouwens, behalve Kenny Rogers en Dodie West, zongen ook deze plaat, of werd deze plaat ook gezongen door Sonny en Cher. Shepstone en Divins, terug naar 1973. En dat was een, hoe zeggen ze dat? Een donderslag bij heldere hemel. Zo'n hit was dat. Shady Lady.

prachtige muziek van Jean-François Michel en adios Carina Luna. En zo stapsvoet, zo voetje voor voetje gaan we naar 10 uur toe. Maar het is nog lang zover niet. Nee, we hebben nog tijd voor minstens een plaatje of 3. Onder andere van Blondie en van Jimmy Clinton.

De blonde zangeres heette Debbie Harry. De groep heette Blondie, waarschijnlijk omdat de zangeres blond was. Denk ik toch. Uit 1978 en de Heart of Glass. En daarvoor de Venus in Blue Jeans van Jimmy Clinton. En jawel hoor, het is tijd om afscheid te nemen. We hebben nog een instrumentale voor u klaarstaan en geven u nog één goede raad mee. Blijft u luisteren naar Ludo, dan kunt u straks na 10 uur meteen profiteren en genieten van de Lunchbox samen met Geert de Knut. Wij zijn er morgen vroeg terug. Om 9 uur voor alweer de koffie en de espresso en natuurlijk de leuke muziek. Ik laat je met de Spotniks.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. Elise Mertens is goed begonnen aan de US Open. Ze heeft zich geplaatst voor de tweede ronde na winst tegen een Spaanse speelster. Mertens won met 2x6-4. Het is al haar 11e deelname aan het toernooi. In 2019 en 2020 haalde ze de kwartfinales. We krijgen wisselend bewolkt weer. Aan zee en in het noorden van het land is er kans op een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen wordt het grijs en valt er af en toe wat lichte regen. We halen dan een graad of 24.
1: Lunchbox, de weetjestrommel van Geert de Knut.

You've got your troubles, I've got mine. We hebben allemaal wel eens problemen in het leven. En dan is het de kunst om de mooie dingen, de mooie momenten ertussenin te zien. Dat waren de Four Tunes, terug naar 1965 tot 7 over 10. En goedemorgen, het is woensdag 2 september. Vandaag tweede schooldag ook, hè. We zijn het al een beetje gewoon. Ja, toch? Don Williams komt eraan, ook een liedje van Percy Sledge. En Nick McKenzie onder meer ook. En dit is werk van Isabelle A.

Het is 2 september, we vieren de Wereld Kokosnootdag. Een dag die ingesteld is door Asian and Pacific Coconut Community. De dag benadrukt de economische en voedingswaarde van de kokosnoot, die wereldwijd miljoenen mensen van voedsel en werk voorziet. Het is een gelegenheid om de veelzijdigheid van de kokosnoot te ontdekken, van voeding tot cosmetica en energieproducten. Boeren en producenten krijgen op deze dag erkenning voor hun werk en bijdrage aan duurzame landbouw. Restaurants en markten promoten vaak speciale kokosproducten en gerechten. En ook stimuleert de dag bewustwording over het milieu en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Zo staat 2 september in het teken van gezondheid, cultuur en economische waarde van de kokosnoot. De Wereld Kokosnootdag vandaag.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Dat was een song uit de musical Oklahoma. Ray Cunniff hier op Radio Ludo uit 1960. Met de Silver Convention midden in de 70s daarvoor in Fly, Robin, Fly. We leggen onze vleugels open en vliegen over de golven van de radio. Met straks een herinnering aan Tony Corsari. Dat is een Vlaams acteur en entertainmentman. En nu nog eens Percy Sledge, Love Me Tender.

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 2 september vandaag herdenken wij Tony Corsari, geboren als André de Wulf. Hij was een Belgische televisiepresentator en zanger die op 2 september 2011 op 84-jarige leeftijd overleed. Tony Corsari werd vooral bekend in de jaren 50 en 60 als een van de eerste grote televisiesterren van Vlaanderen. Corsari presenteerde populaire programma's zoals 100.000 of niets en Ontdek de Ster, waarmee hij grote bekendheid verwierf. Daarnaast had Tony Corsari een succesvolle zangcarrière en scoorde hij hits met onder meer Waarom zijn de bananen krom? Zijn warme uitstraling en vlotte presentatiestijl maakten hem geliefd bij het Vlaamse publiek. Tony Corsari wordt herinnerd als een pionier van de Vlaamse televisie en als een van de eerste grote showmannen in België. Herdenken vandaag Tony Corsari.

Frankie Lane, dat is een 50s man. A Woman in Love draaide we nog eens op Ludo deze voormiddag. Intussen voorbij 22:30. Wij hebben nog eens muziek uit de 90s, want we focussen ons op de hits uit de jaren 50, 60, 70, 80 en zelfs een beetje 90. Hier is Vanessa Williams uit de zomer van 1992.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

0: Little Willie John in Fever op Luto. Met daarvoor de Drunken Sailor en een bewerking van Sanne op dat liedje. Vanavond woensdag 2 september, 7:15, kan je bij Sintra PXL Campus Hasselt in de Trichterheideweg 7 in Hasselt naar een lezing. Mild ouderschap in zelfzorg. Een avond met Nina Mouton en Hanne Luiten. Hoe blijf je mild voor je kinderen zonder jezelf onderweg kwijt te geraken? Tijdens deze warme gespreksavond gaan Nina Mouton en Hanne Luiten met elkaar en met jou in gesprek over ouderschap. Over zelfzorg, over grenzen en de zoektocht naar ademruimte. Het is geen klassieke lezing, maar een eerlijke, herkenbare avond vol verhalen, inzichten en momenten waarop je denkt, oh, gelukkig, ik ben niet alleen. Je kan deze lezing trouwens ook live volgen op Campus Hasselt, maar je kan ook online aansluiten of de opname achteraf bezorgd krijgen. Alle info op 011 30 32 00, deelname €30, of bij klantencentrum@sintrapxl.be.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Don Williams, die had de originele in 1977, Some Broken Hearts Never Meant. Later heeft Telly Savalas er een even succesvolle versie van gemaakt. Maar dit was dus die originele in der tijd. En daar is Claude François. Het leven van Claude François werd intussen ook al verfilmd. Hij is op veel te jonge leeftijd overleden, veel te vroeg overleden. Hè? Comme d'habitude.

Op de muziek van My Way van Frank Sinatra in der tijd. Comme d'habitude, dat was Claude François. Gaan stilaan naar 11 uur op, met straks nog meer Lunchbox tot 12. En hier nog Navou Jamais. Dit is Guy Mardel. Ook al uit Eurovisietijd, vrienden. We horen elkaar zo dadelijk na het regionieuws.

0: What a night.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De opvallende bolvormige watertoren van Meeuwen in Oudsbergen wordt dit najaar grondig gerenoveerd. De watergroep investeert 1,8 miljoen euro in de meer dan 50 jaar oude toren. Onder meer de stalen bol, technische installaties en leidingen worden vernieuwd. Tijdens de werken neemt de watervoorziening voor ruim 10.000 gezinnen geen risico, dankzij de omliggende watertorens. De leerlingen van basisschool Sint-Rita, campus Gazo, zijn het schooljaar gestart op een vernieuwde groenere speelplaats. Met het oude kunstgras van STVV werden nieuwe speel- en rustzones aangelegd. Het schoolteam verwelkomde de kinderen bovendien in superheldencapes, als symbool voor de talenten van elk kind. De school wil dit jaar extra inzetten op leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Vandaag blijft het droog met zonnige perioden. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden van onze provincie is een lokale bui niet uitgesloten. Het blijft zacht met temperaturen boven de 20 graden en maxima rond 24 graden in de namiddag.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Afgelopen zomer was ik te gast in Stockholm in Zweden in het ABBA-museum. De moeite waard om het eens te bezoeken, heb ik trouwens ook naast de mengtafel en de originele microfoons mogen staan van ABBA. So Long van ABBA. Het is een liedje uit 1974, uit de jonge tijd van ABBA trouwens. Het is 10:04 intussen, tot 12:00 nog lunchbox. Met zo dadelijk een krantennieuwsje over eenzaamheid. We gaan eens kijken in de tijd, dag op dag, met een terugblik. En de weetjestrommel, ook die komt eraan. En tussenin Eurovisie liedje van Frida Bocara. We hebben ook Jim Diamond en Earth, Wind and Fire, samen met The Emotions, dat beloofd. En nu Cliff Richard, The Good Times, The Better Times. Bob.

Een nieuwsje uit het hoekje van de krant. Eenzaamheid blijkt volgens onderzoekers een grotere impact te hebben op gezondheid dan obesitas. Sociale isolatie verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, depressie en vroegtijdig overlijden. Vriendschap en regelmatige sociale contacten kunnen dit effect sterk verminderen. Studies tonen aan dat een sterk sociaal netwerk stresshormonen verlaagt en het immuunsysteem versterkt. Ook zelfacceptatie en een goede relatie met je eigen lichaam dragen bij aan mentale gezondheid. Wie regelmatig steun zoekt bij vrienden of familie, voelt zich fysiek en emotioneel sterker. Psychologen benadrukken dat eenzaamheid niet alleen een emotioneel probleem is, maar ook een serieuze medische factor. Preventieve maatregelen kunnen bestaan uit clubs, vrijwilligerswerk en digitale ontmoetingsplekken. Het onderzoek roept op om sociale banden te koesteren als onderdeel van een gezonde levensstijl. Uiteindelijk blijkt dat vriendschap en verbondenheid letterlijk levensverlengend kunnen zijn.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

Een van de grootste producers in Vlaanderen, die ook solo-successen kende in de jaren 70 en 80, met zijn Lou en de Hollywood Bananas. En ook met de band To Men Sound, Lou de Prijk was dat. Hij was producer van onder meer ook Victor Laszlo en Plastic Bertrand. Hij stierf nu bijna 3 jaar terug op 19 september 2023 op 77-jarige leeftijd. Een topsucces van Lou de Prijk en To Men Sound en Charlie Brown. Straks de tijd in, dag op dag op 2 september met een nieuwsfeit uit de tijd. En nu nog eens Fats Domino.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Tijd in vandaag, 2 september naar 1666. Toen brak een enorme brand uit in Londen in een bakkerij op Pudding Lane. Door de smalle houten huizen en de droge weeromstandigheden verspreidde het vuur zich razendsnel. De brand duurde 4 dagen en verwoestte 13.000 huizen en talloze openbare gebouwen. Ook de oude kathedraal van St. Paul werd volledig verwoest door het vuur. Er vielen relatief weinig slachtoffers, maar de materiële schade was enorm. Na de brand werden striktere bouwvoorschriften en bredere straten ingevoerd. De ramp inspireerde verbeteringen in brandveiligheid en stadsplanning. De grote brand van Londen blijft een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de stedenbouw. 2 september 1666, de grote brand van Londen.

Franse zangeres Frida Mokara en de 100 000 chansons, de 100.000 liederen, liedje dat in 68 populair werd. En een jaartje later tekende Mokara voor Eurovisie met Un jour un enfant. Ze werd trouwens winnaar van Eurovisie 1969 van dat liedjesfestival. Een hele goede voormiddag. Wij zijn Radio Ludo. Het is bijna 11:30. Hier is Paul Anka.

Zijn popplaat van meer dan 65 jaar geleden van de Kalen Twins met Twin en de Nio Tempo en April Stevens daarvoor nog eens bij Radio Luto. En zometeen hebben wij hier de weetjestrommel, vandaag met een bijzonder weetje op de radio. Het gaat hem over bonuspunten in Zuid-Korea.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Een leuk studentenweetje vandaag. Aan een universiteit in Zuid-Korea ontstond ooit een opmerkelijk voorval toen een professor zijn studenten bonuspunten beloofde in ruil voor snacks. Studenten konden hun cijfers een kleine boost geven door het inleveren van chips, snoep en andere lekkernijen. Vooral populaire merken als Pringles en KitKats waren in trek bij de docent. Hoewel het aanvankelijk als een grap begon, namen sommige studenten het verrassend serieus. De universiteit greep uiteindelijk in en beëindigde de actie vanwege ethische bezwaren. Toch bleef het verhaal rondgaan als legendarisch collegeroddeltje. Een prof die zijn studenten bonuspunten beloofde in ruil voor snacks in Zuid-Korea.

0: Should Have Known Better. Het was een integelplaat, zo'n plakker uit 84 van Jim Diamond hier op Radio Ludo. Je hoort ons vanuit de provinciehoofdstad op 2 FM-frequenties. In Hasselt eentje, in Haspengouw ook eentje. Via DAB+, DAB+, voor de hele provincie een krashelder stereogeluid. En erbuiten via de livestream, en die vind je terug op radioludo.be. Kom maar eens binnenkijken bij de radio. radioludo.be. De Peels zijn hier rust met Juanita Banana.
1: In a little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done.

Beleven een aantal regenachtige dagen. Mag ook, hè, na zo'n hete en droge zomer. Mag het wel eens regenen. I can stand the rain. Eruption, indertijd. Disco band die het fantastisch deed en nog steeds lekker klinkt op de radio. Bijna 12 uur bij Ludo. Zo dadelijk zetten we de jukebox aan. En hier nog de Jekke die Jijks met Chet Atkins. Blijf gewoon de hele dag bij ons, bij Radio Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een slager van 68 uit Ham is ook in beroep veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodsteken van zijn voormalige schoonzoon uit Ole. De feiten dateren van 2022. De man beriep zich op zelfverdediging, maar het Antwerpse Hof van Beroep volgde die redenering niet. Volgens het Hof was er sprake van een uitgelokte moord. Ook de schadevergoeding van ruim 66.000 euro blijft behouden. Basisschool De Toverwijzer in Tiene heeft het nieuwe schooljaar ingezet met de opening van een duurzame polyvalente zaal. De ruimte zal overdag gebruikt worden door de school, maar staat buiten de lesuren ook open voor verenigingen en buurtbewoners. De nieuwe ontmoetingsplek moet zorgen voor meer verbinding in de buurt en werd gerealiseerd met de steun van vrijwilligers en verschillende subsidies. Vandaag blijft het droog met zonnige perioden. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden van onze provincie is een lokale bui niet uitgesloten. Het blijft zacht met temperaturen boven de 20 graden en maxima rond 24 graden in de namiddag.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal 2,11 euro. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal 2,39 euro per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het nieuwe schooljaar start ook in het volwassenenonderwijs. Bij Sintra PXL in Limburg stijgt het aantal leerlingen in duaal leren met meer dan 30% tot voorlopig 580 inschrijvingen. Ook de avondopleidingen blijven populair met al 6000 cursisten. Opvallend is dat de opleidingen rond bier en alcoholische dranken fors minder studenten aantrekken dan de voorbije jaren. In Heuzezolder is een skybox van ruim 20 ton bovenop de schachtbok van de oude mijn geplaatst. De glazen ruimte moet bezoekers vanaf 50 meter hoogte een uniek uitzicht bieden over de mijnsite en zal ook gebruikt worden voor evenementen. Later deze week wordt ook het nieuwe dak op de historische schachtbok gemonteerd. Vandaag blijft het droog met zonnige perioden. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden van onze provincie is een lokale bui niet uitgesloten. Het blijft zacht met temperaturen boven de 20 graden en maxima rond 24 graden in de namiddag.
4: We got it together, didn't we?

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de Commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepen een toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is halfweg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag, af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.

ben verzopen door en door nat. Wist ik maar hoe ik jou ooit vergat, oh, ik mis je zo. Als je wist hoe ik naar je verlang.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een slager van 68 uit Ham is ook in beroep veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodsteken van zijn voormalige schoonzoon uit Ole. De feiten dateren van 2022. De man beriep zich op zelfverdediging, maar het Antwerpse Hof van Beroep volgde die redenering niet. Volgens het Hof was er sprake van een uitgelokte moord. Ook de schadevergoeding van ruim 66.000 euro blijft behouden. Basisschool De Toverwijzer in Tiene heeft het nieuwe schooljaar ingezet met de opening van een duurzame polyvalente zaal. De ruimte zal overdag gebruikt worden door de school, maar staat buiten de lesuren ook open voor verenigingen en buurtbewoners. De nieuwe ontmoetingsplek moet zorgen voor meer verbinding in de buurt en werd gerealiseerd met de steun van vrijwilligers en verschillende subsidies. Vandaag blijft het droog met zonnige perioden. De temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden van onze provincie is een lokale bui niet uitgesloten. Het blijft zacht met temperaturen boven de 20 graden en maxima rond 24 graden in de namiddag.

0: jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de Commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepen een toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is halfweg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.

0: Ben jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die
2: monsterfile van 340 kilometer.
1: Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquart was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: Ik wil naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Dit is Ludo, Limburg's leukste evergreens.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek.

tussen kortere kalouwen, blans en zijn baard. Meisje, oh honkie, want het is het geen waard. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet toch langs die zelf.

Je zaagt je zus zat wat is er aan te zien. Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar och jere, dus het klappen niet werd. En wat voor speciaal is er nu aan een paard. Op blanse, blanse, blanse en zijn paard. Jack, Jack, je Jack. Ik voel heel goed dat je me niet verstaat. Het is niet de vitesse wat dat hem omgaat.

Hij weet heel goed, er hoor niks van verloren. De Musnepstraat hangt er niet van dood. De neus in een stank is een ander zijn brood. O Blanche, Blanche, Blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack, mijn paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche.

0: Jack, Jack, yeah Jack, oh.
1: In heel Limburg, digitaal op DAB+. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.

0: heel Limburg. Digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Dit is Ludo.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten. Hij raakte twee agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de drie hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op één dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn twee mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool, dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

greep de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

beaucoup.

jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM.